ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek voorbij een noffelijk bakje koffie. De eerste tien, muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 18:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Frieske landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen.

wiegen, liet boerke, bok zo'n stik als 15 kei. Ik hiek in naar een gewaasje, ik ging geld, maar ik bier wel vrij. En mij mijn liet blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik diepde voor mijn dingen en ik broekte mijn verstand. Jongens, jij wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de eind in de bek?

investeren. Wat morgen dan is te laat. Ik met mijn 300 besten kan geen broek meer om de kont. Maar voor jou wat grote silo's en die zitten vol meester ons.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De 2 inzittenden raakten gewond. 1 van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kosten weten wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is zo'n oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Het vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkere zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

gasto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten. Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als er oorlog komt, ik kan nergens heen. Mag ik dan bij jou? Als er een klokken komt en kind mijn net rivine, mag ik dan bij jou? Als er een afspraak is, werk net onvoldoende kind, mag ik dan bij jou? Mag ik dan wat wezen, wat ik nog nergens best ben?

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

op een avond, hij viel. Net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem was

glazen tonen enkel schijn. Want ze laten wonderen zien wat echt geen wonderen zijn. Alles kan veel beter gaan, regen, zon of kou.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ont naar.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en boetelaan. Het is Sieroeren.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

0: Godverdomme! Wat is dit, jong? Wat is dit fucking griem?
1: Oh, shit. Ja, dit haak ik niet in. Dit haak John niet.
0: Wat is John?
1: Ja, John niet in, man. John is ziek. Ja, John is ziek, ja. Ziek, ja, hoe ziek, man. Hier is er een wat dwarfje, jongen. Die had er een zoontje.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Alvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden, en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden, en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en boetelaan. Het is Ien Oeren.
1: Jennifer Oppeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobit in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

het lijsten naar uit de Frieske Maarten en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

Lekkeren zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

maar ik speel het spultje mooi mee. Dus ik zei op serieuze toon, dan vreeg ik een plaatje om.

kwam naar het park. En toen zag ik daar voor een café het oren mondje. En dan ben je mee en ieder mee weer met een mondje zwerven terug.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegiel ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, 7 Years van Lucas Graham hier op Spanburg Sport. Nou, wel een goeie middje en inderdaad, het is nou weer een snorte middje van 12:05. Binnen wij hier weer Mark Visser en Johannes de Vries voor het Trijoerenlang. Al het nice van de Spanburg.

0: want we hebben nog lang water. Dan gaan we even naar FFS. Hij heeft een stukje muziek bij Mark.
1: Ja, dat hebben we natuurlijk doen.
0: Dan hebben we FFS, die met jou om 12 uur het zijn de kunderen. En dan gaan we even naar Engweden, die met het zijn Wispolia. Dus Engweden, de punt maar mooi, mooi naar je huis. En dan gaan we even naar Meldaam, die met om 12 uur het zijn Oldeborn. Dus de punt maar mooi naar je Meldaam daar. Dan gaan we even naar Blauw Huis, die met jou om 12 uur het zijn SV Hoge Smilde. Dan gaan we even naar VV Blauw Reer 20, die met om 12 uur het zijn FC Oldermarkt. Dan gaan we even naar Trinitas, die met het zijn Wergeer. Dus de punt maar mooi naar je Wergeer daar zoek ze. En dan na 4 uur horen bel we even met de voetbaltrainers even, hoe de gent is. Dan praten we even over de snusclubs. Ja, dan zal we even de orenbriefje erbij pakken. Dan gaan we even naar je. Nok, die moest eigenlijk juist tot zijn SV Doornem. Dus over zo meteen even zelf de uitslag vertellen. Rond de kwartier voor trein, dan bel ik hem met Douwe van Delfsterhuizen. Die moest juist eruit naar VHK. Hoe dat gaat dus. En rond die aftrein praat ik met Henk Janssen. Dan praten we over de evenementen van Even Wat Oors. Dan zullen we daar even over praten. En drie uur, dan geven we het nooit. Nice van drie uur. En nooit drie uur, dan bellen we dan rond de kwartierterrein even met papier van VVI. Ja, die moest juist tussen zijn VV Heerenveen. Ja, ben ik wel benieuwd naar als het daar niet het mooie Jetske Huizenslag is. Dan rond de CNV-Elvertrein in die buurten. Dan bel ik hem Arjen Hoekstra van Sleet. Die moest juist het zijn QV zijn. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar als de punt naar Sleet is. En, of de punt neer is bij Starm. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. En rond jouw, dan bel ik hem Oets van DTG. Die moest Joert. Nee, je. Ja.
1: Juster.
0: Speel je. Ja. Ik zou vorige week Oets bellen, maar ja, toen zei hij, nee, ik hoef net te spelen.
1: Nee, je zei op T-shirt in dus inderdaad de wedstrijd. En daar moest dat wie Ut en Juster moesten ze dezelfde ploeg
0: maken. Ja, klopt. Dus dan hebben we een heel mooi verslag van Oets. En rond 20 van jaar in die buurt praat ik met René van DWP. Die moest juist eruit naar SVM. Ja, ben ik wel benieuwd naar hoe het gaat is daar in SVM. Dat is Mark Nessen. En dan geven we op naar het neus van Fjouweroeren. Na Fjouweroeren dan bellen wij met de voetbaltrainers even naar hoe het gaat is, Joert. En dan praat ik even naar de programma van de week even. En dan rond die half even, dan bel ik hem met Peter Veldman van de Korfbalclub van Haren. Dus op de stuurder in Radio Spangenburg Sport. En Mark zit achter de mengpaneel. Die mooi de muziek even uitziek. En Johannes zit nou eens even op de voorkant even.
1: Ja, even... even
0: relaxed.
1: Even relaxed en de score is uitziek.
0: Ja, klopt. Ja. Dus Mark had weer heel soort nummers van kleest en Mark Broma weer even los.
1: Ja, het volgende nummer is een hele mooie plaat van Son Mieux, mooie Tonight.

screams again. Ja, dat gaat even wat verkeerd hier in de studio. Dan moeten we even een ander nummer draaien. Eisen, wat is dit? Eisen, dan doen we eerst deze maar even, Mark.

0: Ja, dat ook een hele mooie nummer van R.E.M.
1: Ja, maar you're losing my religion.
0: Hier in Spanbrugge spot en heb ik verzoekjes. Kun je me gerust naar de studio bellen en appen op de tolfnummer 0444-021-21. Je kan ik een app sturen naar de studio en dan lezen wij jouw berichtje voor in Spanbrugge spot. Elke 9e mei tussen 12 en 4 met Johannes de Vries en Mark Visser. En we gaan even naar de volgende plaat. We gaan even naar je... Even zien. Oké. Ja, een moment. Dan doe ik die even zo. Dan doen we die weer even op naai. Want dan doen we die even zo. Nou, ik zal even proberen dat het zo meteen wel. Want dan moet ik even via de computer even doen. Als het even lulst, dan zal ik even via de computer doen, Mark.
1: Ja, komt goed. Ja, we hebben straks dus alweer nog hele mooie interviews uitslagen van het voetbal en het korfbal. En natuurlijk op het einde nog het programma, maar wat er volgende week alweer wordt spelen in Friesland. En volgens mij is zo een praat pakken, Johannes.
0: Ja, ik zal even een onbekend die van Johnny Cash zal even draaien. Dat is deze. Dus we draaien even naar Johnny Cash. Ja, die heeft een heel soort nummers maken, maar deze vind ik een heel mooi. En dit is even Johnny Cash, mooie Hurt.

0: Ja, dat heb ik een hele mooi plaatje van Johnny Kees en Hurt hier in Spanbrugge Spot. Daar hebben we nu telefoon Henk Jansen. Die had ik elke vrijdag tussen 8 en 12 uur even wat oors. Maar die had ik oren dingen te doen, Henk. Een hele goeie met je.
1: Ja, goeie met je, Johannes.
0: Ja.
1: Dus, hartstikke mooi dat het even zo kan, jong.
0: Ja, klopt. Ja.
1: No?
0: Het kan altijd nooit mee is.
1: Ja, zeker, zeker. Dat is mooi dat Johnny Cash even draait heeft. Want ik vond het wel een mooie keuze even. Precies, want ja, dit is eigenlijk een soort van cover die hij een ierfaar dat hij overleden is, ja, maken heeft. En ja, dat is eigenlijk van een rockband, Nine Inch Nails. En hier is hij weer helemaal beroemd, maar worden ze maar in de 2000s. En ja, dit is eigenlijk zijn laatste hit van zijn leven. En ja, dan ging je eruit maar een knal, want dit was een heel emotioneel nummer van hem. En ja, dat zeg maar wat muziek dwang kan, Johannes, hè?
0: Ja, klopt. En Johnny Cash die heeft heel soort nummers maken, want ik hier een oren nummer scherp, maar die... Die doen het net. Dus,
1: Nou, we hebben in 25 oktober in Catholic, daar hebben wij een soort van tribute midden hebben, dat is in de Thomaskerken. En ja, daar wordt een heleboel muziek spelen van Johnny Cash, maar ik meestal waar hij vroeger mee optreden had. Onder andere Willie Nelson en Chris Hufferson. Maar ik Dolly Parton, die hebben een boel mooi om die in. En ja, die muziek die wordt dan ten gehoor gebracht. En ja, daar hebben twee hele mooie artiesten hebben daarvoor regelen. Die dat dwang in. Dat is No Saint. En No Saint, dat is Sipke Visser. Die trouwens ouderen vreed bij mij een uitzending wist is. Bij even wat oors. Meestal kennen dat nog wel even. Nailustrie bij Spanburg. En Arjen Brandt, die komt zelf uit Catholic Boy. En ja, ze hinden als jeder een Johnny Cash dingetje dingen, begin van dit jaar. En dat is zo goed bevallen dat, ja, dat ze mij weer omvregen om dat ergens zo eens voor een tweede keer te doen.
0: Dat is goed om te jaren, om samen te zitten, Henk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, en wat dat betreft, Johannes, is ja, het je live muziek hebben, dat is sowieso prachtig. En ja, Johnny Cash is redelijk rustige muziek. Het is in het Thomaskerkje wat Craig zei. En daar weer, ja, in het winterseizoen worden een heleboel evenementen georganiseerd, muziekevenementen. En ja, Johnny Cash en Friends, ja, dat is eigenlijk het tweede gebeuren daar. En nou ja, wat ik zei, van Snijn. 24 oktober, ja, ik ken meestal daarheen.
0: 24 oktober, en wat is de intreeprijs daar?
1: Nou, je krijgt een meer dan 12 uur muziek voor 15 euro. Ze kennen dat via, ja, dat ken wel even via de social media, maar ze kennen ik een e-mailtje sturen naar info@evenementen.nl.
0: Ja.
1: En dat is een beetje gekoppeld om je radioprogramma, maar. Ja, ik neem de naam No Saint Sipke Visser, maar ja, dat doen wij in Sydney. Kijk, al even een leuk dingetje mooi. Dat is morgen over de week al, 4 oktober.
0: 4 oktober, dat gaat heel snel, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, we doen het op Mandy. Dat hebben we al vaker die in Sydney. We hebben begin dit jaar hebben een Paul Simon tribute dingen. En vorig jaar om deze tijd een Bob Dylan tribute.
0: Ja.
1: En dat, ja, dat weer toen maar Steven Jansen, no, de Zuid-Afrikaanse singer-songwriter. En ja, in eerste instantie zo Steven Jansen in oktober ik wel weer omkomen. Maar ja, hij werd aardig een hoid. En ja, toen zei hij van nou, dat is wat gevaarlijk om in Zuid-Afrika overkomen te letten naar Nederland. Want dat is als maar krek, zien dat de poppen geboren wordt. Dus
0: ja, klopt.
1: We hebben het oktoberverhaal hebben we annuleerd. Maar we hier in Unitas in Sydney wel boekt om een mooi muziekevenement te organiseren. Dus in Overlees, maar de meesten van Unitas ja, hebben daar een ode aan de blues. Give it that one. Dus ja, dat is maandag of weekend, 4 oktober.
0: Dat is 4 oktober. En hoe laat begint het 4 oktober, Henk?
1: Nou, 4 oktober, dat is op maandag de jong. En dat waren hier om jou 8 niepen. En de muziek begint om 8 uur. De entree is 15 euro. En dat ken ik wel via de social media even bij ja, Foenwurre, bij Unitas, maar ik bij EBO-evenementen. En datzelfde e-mailadres kan dan broek worden. En wat wel bijzonder is, is dat ja, No Saint, Sipke Visser, die dat ik dwan. Dus ik een hele talentvolle blues artiest. En hij heeft wat muzikale muzikale vrienden heb je mooi om. Onder andere Bas Kleine op de mondharmonica en Albert Mos op de gitaar. En ja, als extra guest, het is eigenlijk No Saint and Friends, een special guest, dat is Natasja van Heijem. En zij wie ouderen Freed Mooi in de uitzending bij Even Wat Oors. En de meeste, ja, ik zou van meesten kennen het nog even naar luisteren, maar zij komt maandag door de week, komt ziek mooi.
0: Ja.
1: Dus ja, dat belooft een hele mooie muziekje moeten worden.
0: Dus ik zou zeggen, komende, of 4 oktober, dan moet je me iedereen even naar, naar Sint-Nicta. Ik zou zeggen, net ja. Stenen maar daarheen en een soort plezier met die Even Wat Oors evenementen, Henk.
1: Ja, nou ja, wat dat betreft, ja, er is genoeg te doen, maar ja, zo hartstikke mooi wij zat meestal van tevoren in een kaartje keepje, hè, want dan... Ja, dan ben je er mooi wat
0: mee. Ja, klopt. En dan heb ik een heel mooi nummer klaarsteen. Die moest zelf aankondigen, Henk.
1: Ja, om dan even een beetje beeld te krijgen van waar de meesten aasten naar taak gingen. Naar No Saints. En we gaan even luisteren naar Sweet Lady May.

0: Ja, een hele mooie plaat. She's So High.
1: Ja, klopt. Dat weer een hele mooie plaatje. Dan hebben we een instrumentaal weer achteraan. Dan zijn we even op de klok. Het weer bijna 3 uur. We gaan op naar nice van 3 uur. Na 3 uur ben je maar 2 uur van Spomburger. Spot mijn Mark Visser achter de knoppen.
0: Ja, klopt inderdaad. En dan weer mooie muziek. En we eindigen het oeren maar nog één laatste wat kuttere praat. Namelijk Feel It Still van Portugal en The Man.
1: Tot zometeen. Nooit nice van 3 uur.
0: Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goeie mee. Welkom bij de tweede uur van Spanburg Spot op 22 september 2026. En achter de schuiven zit nou dit keer even Marca erachter en Johannes zit achter de microfoon. Dus dat is de rellenbellen maar de knoppen, Mark.
1: Ja, ik is jullie bezig al een mooi verhaaltje en dan door ik de knopen.
0: Ja, klopt. Wij volgen de voetbalclubs hier in de Friske Marne en de Buitenom. Want je hoort met Renato Tust zien Jubbege en de stuurt het 1-0. Dan geven we even naar Langwaard, die moet Joort uit naar FC Vochtelo. En dus stiet het 0-2. Dus keurige jongens even trots zetten. Dus de punt mooi naar Langwaard daar. En FFS, die moet Joort thuis in de Kunderen. Nou, de hek heeft de tussenstoon even net. Dan gaan we even naar Eng Widden, die moet Joort uit naar Westpolia. En dat is 2-2. En Meldam, die moet Joort uit naar Oldeborn. De hek heeft de tussenstoon ik even net. En Blauw Huis met Jorten tegen SV Hoge Smeelde. En dan zit het 1-4. Dus Ima Vonke en Blauw Huis even de kop ervoor. En de punten mooi tussen horen. Ja? Dus, en VV Blauw Rea 20 die met tegen SC Oldemark de hek hebben tussenstaan. En Werge die met Jorten uit naar Trinitas. Nou, de hek hebben tussenstaan ik even net. Dus, wat doen we in deze show tot aan 4 uur? We bellen zo meteen met Douwe de Val. Dan praten we over Delfsterhuizen. Die moest juist uit naar VHK. Dan ben ik wel benieuwd naar als zo'n de punten morgen naar Delfsterhuizen of VHK bloedt daar de punten. Nou, rond de kwartiertrein bij weken met VVI, met Pier. Dan praten we over VVI en VV Heerenveen. Hoe dat deelgeent is in dat mooie Jetske Huizen. En dan rond 10 van jou vrouwen in die buurten. Belweken met Arjen Hoekstra van Sleet. Dan praten wij over Sleet. Die moest juist uit naar QVC, naar Starum. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Als daar ik een mooie wedstrijd te horen heb. Dus, en dan rond jouw Belweken met Oets van DDG. Hoe dat ging is juist. En dan gaan we rond 20 van jou in die buurten. Belweken met René van DWP. Die moest juist uit naar SVM. Mark Nessen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar als ik scoort heb daar in Mark Nessen. Dan geef ik op naar van jouw roer. En dan naar van jouw roer bel maar de voetbaltrainers even hoe de geënt is, Joort. En dan praten we even met Peter Veldman van de Korfbalclub van Harig. Dus dan praten we weer over kurkenbal, om zo te zeggen. Dus ja, en een soort leuke muziek. En de muziekhuis is gewoon Mark. Dus start de muziek zo meteen.
1: Ja, we hebben weer een mooi plaatje van Tracy Chapman, my Fast Car.
0: Hier in Spanburgspot, met de enige echte Mark Visser.
1: En natuurlijk net via Johannes de Vries.

0: Ja, dan gaan we richting op een fiets naar Jetske Huizen. Dan hebben we natuurlijk van Pier een hele goeie meeje.
1: Goeiemiddag.
0: Dan praten wij voor juster de wedstrijd van VV Itch en VV Heerenveen om jouw vertrouwen.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja,
0: voor jou 0 won. Keurig.
1: Ja, dat is hartstikke mooi resultaat. Ja, er zit een goede energie in de ploeg.
0: Ja.
1: En ja, het gaat op het heet, het gaat mooi.
0: Ja, je moet net klaar om dit goed te doen, hè?
1: Nee. We zitten er hartstikke lekker in.
0: Ja.
1: We hebben hier een aantal blessuren gevallen, maar die komen ook rustig onderweg om. Dus ja, alles gaat hartstikke best op het moment.
0: Ja, klopt. Dus na je week, dan heb ik een hele mooie derbywedstrijd. Dan ben je me op naar je SJ Jouweren.
1: Ja, daar is je ook naar uit. Dat is natuurlijk, ik weet toch alle supporters en de oud-gedienden. Nou ja, aardig op de Hichtenbrug wat hoe die derby voor VV is, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus daar is je ook zeker nu.
0: Ja, klopt, want juster moest SJ Jouweren zijn fusieclub Lemmer en dat weer 0-2.
1: Oké.
0: Dus, ik zal een mooie voorspelling doen met jou. Nou, ja. Ik denk even zien. Nou, je moet naar jou, dat 12 voor jou of voor hem?
1: Nou, dan maak ik daar een
0: in jou
1: van.
0: In jou, dus, dan jaren we na een week nooit mee wel hoe het gaat, is, Pier. Dus, ja. Dan gaan de jongens de groeten van mij. En we horen wel contact.
1: Gaan we doen. Hey, goede training.
0: Ja, hoi.

0: Ja, dan hebben we een telefoon aan Arjen van Sleert onder telefoon. Een hele goede media, Arjen.
1: Goeie media.
0: Dan praten wij over de wedstrijd van Sleert. Die moest juster uit naar QVC naar Starum.
1: Ja, klopt, ja.
0: Om jouw trein en ja. En wat is het voor de tijd zonder zijn heren?
1: Nou ja, we hebben daarvoor hier twee keer van woon. Hebben uit jouw twee woon en thuis in je nul.
0: Ja.
1: Dus ja, dan wisten we dat de man van Staveren gebrand binnen.
0: Klopt.
1: Dus ik zei ja, we moeten qua inzet in ieder geval minimaal hetzelfde wijzen. En dan moeten we proberen dat het voetballen terugslag houdt. Het is alleen nog wel een club die het, als ze voorkomen, dan wordt het lastig zien. Hè? Want het is wel een ploeg die er heel snel uitkomt op een counter, zeg maar. Dan moet ik zeggen dat ze dat juist net doen. Ja? Ze winnen echt wel heel comfortabel aan de bal. Dat voelt me echt 100 paard mooi. Ze willen echt wel voetballen. Maar ja, wij kwamen naar zo'n minuut nachten terug een vrije trap van Edwin Pluister. En die kon mijn keeper net onder controle krijgen. Die stuit hem in de baas om. En die giet weer om het veld in. En uit de rebound wordt scoord.
0: Ja.
1: Vervolgens moesten wij natuurlijk komen mee rond te Svetjaan. En wie het vaar rust nog 3-0. En dat is wel een speeltje wat hun in principe wel ooit. Dus ja, dat wie gewoon even lastig voetballen. Wij waren wel, ja, wel comfortabel aan de bal. In het tempo wie het leeg. En we spelen hadden we de bal net hier net agressief genoeg. En zij woon liever winnen dan wij winnen woon. Ze winnen gewoon feller.
0: Ja.
1: En wij konden dat bij jezelf net oproepen. Dus dan steen je achter met 3-0. En dat probeer je dan, de tweede helft, probeer je dan oors te dwanen. En dat heet in de rustmachine al noer. En dat hebben we de tweede helft ook wel geprobeerd, ja. Maar het woer gewoon net. En tot een kwartier vertiet stinkt het nog steeds 3-0. En dan probeer je nog terug in de pintig in spelen en er nog wat van te maken. En dat lukt dan net. En dan wordt het vlak vertiet, wordt het nog jouw 0. Nou ja, dat is nog voor de keizersbaat of voor de statistieken, zat ik het niet.
0: Ja.
1: Maar we moeten zien dat we het komend... Als je een waterbootboys bij beter dan kennen, dit is net alles.
0: Nee, dus even voetbalje, maar even oefenen met scoren en wat oefenen.
1: Ja,
0: ja.
1: En met verdediging. Ja. We moeten gewoon komende toontje even goed trainen. En dan zouden we zien dat we dus nu wat van maatje kennen, Johannes.
0: Ja, snoer het zijn waterpoortboys, want juster hun 1-1 spelen. Dus Johannes zal een voorspelling doen, maar dat ik denk... 4-12.
1: Nou, dat zou hartstikke mooi zijn, want hij maakt in ieder geval 4 goals. Dat is heel wat.
0: Ja, klopt. En,
1: maar ik zou hier ook al mooi vinden. Hè? Dus ik heb alleen informatie in woon bij mijn zwan. Want die spelen die hebben afgelopen sneeuwtje in de mooi heeg. Zijn WPB spelen.
0: Ja.
1: Dus het is zeker mogelijk. Alleen nog, het begint maar strijd en beleving. En als we dat net hebben, wordt het lastig voetballen.
0: Ja, klopt. Dus
1: daar gaan we voor, machinaal. Zoals jij dat als we dat bij jezelf oproepen kunnen. En dat we in ieder geval machinaal als team staan.
0: Ja, klopt. Dus, hier is er juist een gebakken visje bij QVC Hoorn, of net?
1: Nee, dat zie je er net in.
0: Oké, okay.
1: Nee.
0: Oh, dat is weer jammer.
1: Vroeger kreeg je wel eens even lekker een broodje hiel of zo. Of een bak visje, of even lekker bij Jerenkie. Maar nee, maar ik moet zeggen, we hebben er altijd heel erg gastvrij ontvangen. Ja?
0: Ja.
1: En er zijn altijd heel leuke mensen en heel sympathiek. En ik gun zeker een heel soort. Alleen, ja, die punten, ik hou er zelf van. Maar juster maken we nergens aanspraak op. Zij winnen gewoon beter en feller. Dus het weer een overwinning voor QVC.
0: Dus QVC, applaus voor QVC. Dus,
1: absoluut. Ja. Ja.
0: En komen er snel dan soorten prote successen en zijn waterpoppoes. En we gaan ervoor, Arjen.
1: Dankjewel, Johannes. Hey, nog voor uitzending.
0: Oké,
1: okay.
0: Dankjewel. Hoi.
1: Hoi.

0: Ja, toen weer de muziek over rond Mark.
1: Ja, dus de nummer in één keer voorbij.
0: Ja, klopt. Maar, ja, daar worst wat zussen.
1: Ja, gelukkig hebben we natuurlijk nog volle meer mooie muziek. Ik zag nou dat Johannes een hele mooie praat heeft.
0: Ja, klopt. Dus we gaan even naar deze nummer, Mark.
1: Ja, dat is een Knock on Wood van Amy Stewart.
0: Ja, dan gaan we dan even naar de korfbalclub daar. Dan gaan we even naar Oetsbelje.
1: Ja.
0: Van DTG. Dus een bekende ploeg voor Mark. Dus Mark zit ook bij DTG. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat bij hem gaat.
1: Ja, Justin natuurlijk. Hier in Wijk weer een wedstrijd. En we hebben maar Jochen 8, Craig Woen van Jereveen. En ja, wel een mooi potspiegeltje nu.
0: Oh, dat is wel netjes.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja, dus we gaan eerst naar deze nummer. Dan bellen we dan een mooi Oets van DTG.

0: Ja, dat weet ik een hele mooie plaatje, Mark.
1: Ja, klopt. Inderdaad een hele mooie plaat.
0: Dan hebben we onder telefoon, dan hebben we Oets onder telefoon. Dan praten we over DTG. Een hele goeie mee. Oets.
2: Hey, goeie mee, Johannes.
0: Ja, goeie mee. Dan praten we even over Juster. Af 22 september gaan we even over praten. Dan moest hij maar om 8 uur de jongens naar maar nog te willen.
2: Ja, klopt. Een inhaalwedstrijd. Dus we moesten nou 2 keer in een weekendje in Manochten willen. Of met een wees spelen.
0: Ja.
2: En die is weer de eerste van, maar dat is net nou al de beste wedstrijd. Dus uiteindelijk dat achteruitje wordt met mijn hollen.
0: Ja, klopt.
2: Dat we van Lem hebben.
0: Ja.
2: Dus dat is jammer. Maar we moesten juist er wedstrijd in zitten. Dus niet een goede hoop dat we dan een paar keer zoomen.
0: Ja.
2: En, maar dat voel ik al, Johannes.
0: Ja, als ik de uitslag zag, dan had Manochten wel een mooie 11-5 won.
2: Ja, 11-4 voenen. Het winnen is een hele minne wedstrijd van nu. Maar zij maken het dus heel moeilijk. Dat er al wat klatte aanvallen hier. En wij kwamen echt totaal net op scoren. Het 4 doelpunten in de korfbalwedstrijd is echt veel te weinig.
0: Ja.
2: Dat is vaak een kwartier er al niet lezen. Net aan het eind van de wedstrijd.
0: Nee.
2: Dus gewoon minne bakken en gauw 4.
0: Ja, dus dan gaan we even naar je wieken. Dan met me tussen om.
2: Ja, een leuke hichtepuntje trouwens, Johannes. Ik weet net of Mark dat vertelt. Maar Mark had juist ons in de buurt maken in de eerste.
0: Ook, oh, dat had hij net verteld. Mark?
1: Nee. Ja, klopt. De laatste 14 minuten. nog even spelen.
0: Oké, het speel bij DTG in.
1: Ja, klopt. We hebben maar een deel van het team onwezig. En toen samen met Daniel nog even de laatste 10 minuten spelen.
0: Aha, dus keurig voor die Mark.
1: Ja, we blij dat ik een keer koel en ja, dat ken we wel eens vaker.
0: Oh, de eerste Oets, had je Mark die wel vaker doen bij hem?
2: Absoluut, ja, het had net al Mark gewoon dat het zo misviel in hem. Dus nee, super mooi dat het zo koel uiteindelijk.
0: Ja, klopt.
2: En dat er nog maar vele minuten komen, mooi, ja.
0: Ja, dat hier die net verteld in voor de tijd net. Ik denk, nou ja, gewoon.
2: Nee, hij heeft te bescheiden natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ja, hij moet wat meer inkomen bij mij. Dus ik zal het even voor de tijd even weer zissen dan.
2: Ja, best.
0: Dus, 3 oktober, dat is de komende sneeuw. Om 11:30. Dan ben je met Tjan Lauwert.
2: Ja, Tjan Lauwert. Laatste toetsrestie toch weer. Dus dan zit het seizoen er ook al hard verop.
0: Ja, klopt. Ja. Een bekende ploeg van Jemmen.
2: Ja, daar hebben we Jarretje spelen. Toen hebben we best wel stugge ploeg, maar die hebben toen wel gelukkig niet aangereden, redelijk makkelijk winnen kan. Dus nou een thuiswedstrijd en soort publiek, dan denk ik van niet dat we die weg gewoon winnen kennen.
0: Dus de aanhangers van DTG die met even onmoedigje komen dus nu even bij je met thuis even wat even onmoedigje de punt mooi thuis te horen.
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja, ja. En heb ik wat nice van. Heb je een nieuwe trainer weer? Of,
2: Nee, dat is Johannes. Ondanks de oproep, maar het heeft net een heel soort geholpen. Oh, dus, dat we zijn nog wat waande, hè? Maar we verlopen nog eens zelf gelukkig. Maar het is wel een vijfde trainer inderdaad, ja.
0: Ja, dus kan we net sinds nou Peter Veldman van Korfbal Club van Haag naar Jemta te sturen? Ik zal.
2: Ik denk dat Peter zichzelf nooit meer in haar vertonen kan. Dan. Nee, dat kom ik net al onder.
0: Nee, dat denk ik net. Ik denk dat Peter in één keer rug zou gaan naar Husta. Ik denk dat hij net meer in haar komt.
2: Nee, dan mag hij niet meer uit hem toe zitten. Nee, dus dat wil ik net al onder. Dus let die beste jongen maar lekker bij haar op doen. Dat vind ik het beste.
0: Ik zal zo meteen wel even opruimen rond die L5'en.
2: Ja, vrede mij inderdaad. Ja, wie zet, dus misschien krijg ik een beetje boven zijn niveau om bij u te komen.
0: Ja, dus,
2: maar het is zeker een talent, dus ja,
0: dat wel. Dus, nou, dan jaren we na je weken snort mee wel hoe het gaat is met DTG Oets.
2: Ja, komt helemaal goed. Dan even een goede Oets zoeken van
0: nou. Oké, nou dankjewel en een hardy tie hè, daar bij DTG.
2: Ja, komt voor de
0: bakker. Oké, hoi.
1: Hoi.
0: We gaan even naar een hele mooie plaatsje van, Susanne Freek. Mooi als het avond is, hier in Spamberspot.

0: Ja, als het goed is, dan heb ik René aan de telefoon. Een hele goeie mee, René. Goeie mee, ja. Dan praat even over de wedstrijd van juster. Je moest juster uit naar je SVM, naar Mark Nessen.
1: Klopt.
0: Ja. Dus, ja.
1: 0-0.
0: Ja, de jongens alger fit genoeg bij hem. Geen blessures.
1: Nee, we hebben wel blessures. We misten eigenlijk toch wel 3 of 4 van die normaal basisspielie.
0: Ja.
1: Dus dat moesten we weer opvangen. Nou, dat hebben we dus allemaal wel weer lukt. Maar goed, het is wel vervelend. Het zijn jonge jongens die blesseerd binnen.
0: Ja.
1: Dus die vorige week belangrijk voor de Zwinia. Die zijn ook blesseerd, dus dat is wat jammer. Maar goed. Ja, uiteindelijk 0-0 spelen. De eerste helft kon nog wel redelijk leek op. Al voetbal de SVM wel wat makkelijker dan ons, juster. En toen weer kansenverhouding volgens mij 4 voor hun en 3 voor ons. Ja, het was de helft druk, zei eigenlijk wel weer terug tot u ze zegtje. En ja, wie daar ook zo'n beetje chin horen.
0: Ja.
1: Nou, uiteindelijk onze keeper dan een goede redding maken. Ja, en toen wie na 90 minuten 0-0. En wie wij op zich wel blij met een punt.
0: Ja, ja klopt. Dus je hebt daarna rijden, dus op naar je naar huis. En dan snel 3 oktober, dan met me thuis, om jouw vertrein te MSC.
1: Ja,
0: ja.
1: MSC, Meppel, ja. Nieuwe ploeg, onbekende ploeg.
0: Ja.
1: Ja, ben heel benijd.
0: Ja, ik ben ook al wel benijd naar jou, hoe dat zijn MSC zit helemaal bovenaan.
1: Ja,
0: je hebt
1: alles wong, hè, tot
0: ja. Ja, klopt, ja. Dus Johannes...
1: Ik wil de borst ben aanmaken.
0: Ja, klopt, Johannes zal een verspang doen met Marij. Ik, ja. Ik denk 4-12
1: uur. Bliksem, nou,
0: we beginnen voor je, Hans. Ja, wij gaan ervoor. Dus dan jaren we na week wel hoe het begint is, René.
1: Doen we.
0: Oké, nou, goeie snoeien en we houden wel contact.
1: Ja, goeie tijd.
0: Yo, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Spannenburg Sport met Johannes de Vries en Mark Visser.

0: Ja, dat wie een hele mooie plaat, Mark.
1: Ja, dat wie Kensington maar Uncharted. Een hele mooie plaat om het laatste uur maar te beginnen van Radio Spanburg Sport.
0: Ja, klopt. Hier op 20 september 2026 en we volgen de voetbalclubs hier in de Friske Marne en de Butnom. We volgen Renato, die moest juist uit zijn jubbege. Daar bellen we zo meteen een van de staf even. Dan bellen we Remco Faber van Langwaard. Die moest juist uit zijn FC Vochtlo. Nou, daar ben ik momenteel naar zo'n de punt mooi naar mijn Langwaard. Dan geven we naar FFS. Die moest juist uit tussen de Kunere. Dan geven we naar Eng Wedden. Die moest juist uit naar Weespolia. En Meldam. Die moest juist uit naar Oldeborn. Dan geven we even naar Blauw. Die moest juist tussen SV Hoger Smilde. Dan geven we naar VV Blauwreer 20. Uit Bolsertwoord. Die moest naar FC Oldermarkt. Dan geven we even naar Werge. Die moest juist uit naar Trinitas. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat daar geënt is. Dus nou hebben we aan de telefoon Douwe van Delfsterhuizen. Een hele goeie mee. Dan praten we even over de wedstrijd van gisteren. Je moest gisteren om 2:30 tegen VHK.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Nou, als ik zo zie, dan hebben jullie heel goed gedaan daar bij VHK.
2: Ja, zeker. Wij zijn heel tevreden met de resultaten natuurlijk. En ook wel weer het spel, met name de eerste helft. Ja, de tweede helft hebben we verder goed binnengehaald. Dus ja, goed resultaat voor.
0: Ja, en de jongens ook allemaal fit genoeg gisteren, Douwe?
2: Ja hoor, ja. Kijk, we hadden een aantal jongens die er nog niet waren. De keeper, de eerste keeper was er nog niet. Maar Mart heeft hem weer uitstekend vervangen.
0: Ja.
2: Centraal misten wat jongens. Dus 2-3 verdedigers, maar het hebben we uitstekend opgevangen met het team. Dus dat was verder prima.
0: Ja, klopt. Dus als ik zo zie, 2-5 voor jullie. Dus de punten die gaan mee naar Delfsterhuizen. Keurig.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, ja.
2: Daar zijn we zeer tevreden mee.
0: Ja, dus niks aan doen. Dus gewoon doorgaan. Dus volgende week moeten jullie thuis om 2:30 tegen Veno, tegen Steenwijk.
2: Ja, Veno, ja.
0: Ja, dus een bekende ploeg heeft jou, Douwe?
2: Veno ken ik zeker, alleen... Het is niet zo dat we daar heel vaak tegen gespeeld hebben. Volgens mij is het ook een zondagvereniging.
0: Ja, klopt.
2: Dus ja, dat, als je dan vooral in het zadere voetbal zit, zoals ik, heb je nog niet zo vaak getroffen, maar ik ken de club natuurlijk wel. En ik weet natuurlijk ook wel wat van de tegenstander af. En dat zullen ze bij ons ook hebben, dus ze zullen ook wel wat van ons af weten. Ja, dus dat wordt weer een duo wedstrijd. En we spelen thuis.
0: Ja.
2: Dus wij zijn uiteraard weer van plan om de 3 punten...
0: thuis te houden.
2: Mooi thuis te laten.
0: Ja, zeker. Klopt. Ja. Nou, Johannes zal even een verspanning doen met jou. Ik denk 4-2 voor jullie.
2: 4-2 voor ons. Ja. Dat is mooi voorspelling.
0: Ja, dus dan hoop ik dat de punt mooi thuis te houden in Delfsterhuizen. Dus ik duim voor jullie. Dus en volgende week zondagmiddag, dan horen we wel hoe dat gegaan is, Douwe.
2: Ja hoor, helemaal goed.
0: Oké, nou hartstikke bedankt voor jouw interview en we houden wel contact, Douwe.
2: Ja, succes met de uitzending.
0: Oké, dankjewel. We gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele manier van de dijk. En mag het licht uit. Hier in Spanbergspot. Mooi. Mark Visser.
1: En Johannes de Vries.
0: Ja, dan moet ik de goeie skuif weer even omheen. Op snooit mee, hè?

telefoon even op voicemail. Dus we gaan even naar Two Unlimited. Ja, of Two Brothers on the Fourth Floor. Ja, die doen we. We gaan even Two Brothers on the Fourth Floor. Mooi, een hele mooi nummer. Ja, die heette over One Day. Hier in Spanburg Spot. Elke snoert mee tussen 12 en 5. Mooi, Mark Visser en Johannes de Vries op de Soisie on the Fjouwer. 100 Soisie on the Rico Heerenveen. En opstreken.

0: Ja, dan gaan we even op de fiets naar Sint-Nita. Dan hebben we het al van Germ. Dan praten we even over Renato. Die moest Jood om 12 uur het Sint-Jubbege. Een hele goeie mee.
1: Goeie mee.
0: Ja, je moest Jood het Sint-Jubbege. Een bekende ploeg voor je, maar net.
1: Ja, en hier en waarom hebben wij. Ik ben vaker gewoon, dus wij weten wel wie Jubbege is.
0: Ja, klopt. En bij je Olger fitte genoeg Germ?
1: Ja. Wat blessure is, maar we poetsen elkaar weer op en dan laden we ze weer op. En dan de wedstrijd altijd weer. We willen weer versteken. Dus Jood, nou ja, na je competitie, na je ploegen.
0: Ja.
1: Trainingsklas, dus hou wat je.
0: Ja, onbekende ploegen bij jou in team, of net?
1: Nou ja, net ploegen die we net kennen, maar een wel in een competitie werd van Sars. Een beetje om het zoeken maar in, zeggen we dan.
0: Ja, klopt. Ja, daar heeft hij heel mooi zijn, Germ. Dus, nou, als ik zou zeggen, dan heb je me goed vervochten, Jood.
1: Ja. Ja, vorige week in DVP ging het net, had we graag gewonnen.
0: Nee, toen had DVP won de punten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar Jood, dan train je daar weer op en doe je je best en analyseer je de wedstrijd en dan. Nou, dan moet je hier beginnen aan en dat is dus eigenlijk op alle elftal spelers en dat is heel goed slagen.
0: Ja.
1: Ze komen over de box hoor, die in Henk dan wat en dan Henk en Pink nog wat en die heeft nog flesje bier in de hand, dus we zijn alweer blij. 4-0, die hartstikke best.
0: Ja, klopt. Dus de punten hier liggen mooi in het mooie Sint-Niek. Dus je kan even per dopje Jood.
1: Ja.
0: En na je week dan moet je me uit naar SV Olympia.
1: Ja, dan is het weer op. Ik moet niet weten wat het nog sneus of snoeis is, maar het is nog even wennen. Maar,
0: ja, het is even wennen. Dat heb bij mij ik zei. Nou, het is even wennen. Die ene keer moet je mijn sneus spelen en de andere keer snoeis weer.
1: Ja, dat is de nieuwe competitie, hè. Het is even wennen voor iedereen. Ik denk dat de kantines er wel bij varen, want ja, het publiek hoort net z'n vier mooi te komen. Hè. Ze zijn alweer dichtbij, dus.
0: Ja.
1: En het is ook gezellig.
0: Klopt.
1: Maar het is moeilijk. Sneeuw is echt snoeis voetballen, dus. Nou ja,
0: Jubbege
1: hier de
0: flyerface
1: nou,
0: anders zijn
1: wij ook blij mooi.
0: Ja, klopt. Ja, hey, Jubbege die al nog op PR'en. Die denken, hey, verrek, we moesten nog voetballen. Maar ja, hebben we net in de gaten.
1: Nee, maar wij zijn gewoon goed lekker dominant. En onze keeper heeft het heel goed ding. Rapper van der Hoek, de nul houden. Dus jongen nog. Maar het hele team gedragen.
0: Ja, keurig.
1: Compliment iedereen.
0: Ja, dus
1: en je mooi opzet voppen dan altijd, no?
0: Ja, dus na je week, ik zal een voorspelling doen, maar ik denk 12 jaar voor je.
1: Maar ik voorspel nog meer met je, want dat heeft hij de laatste keer een keer te bier gehad en die heb ik nog nooit, jongen.
0: Nee, die dus moet nog gewoon.
1: Hij jouw rol, wist nog?
0: Ja, klopt, die moet nog gewoon komen, Germ.
1: Dus is je bier moet je nog komen, dus ik voorspel even met je met eerst dat bier en dan geven we daar weer te voorspellen.
0: dat is heel mooi zo'n Germ. Dus die komt er gewoon dan dat we de voorspelling werken. Ik denk 2-4.
1: Nou, ik geef maar niet mooi.
0: Oké, nou, hartstikke bedankt voor die interview en we houden wel contact, Germ.
1: Ja, jongens, heel erg bedankt voor het bellen. Het is voor je maar even wennen, maar we houden wel contact hier. Kom wel goed.
0: Kom wel goed, Germ. En de groeten daar. Yo, okay, hoi.
1: Dank je wel, doei.

0: Nou, Mark, dan zetten we kap aan de korfbal. Dan geven we naar de korfbal. Dan geven we even naar Haart, Mark.
1: Wel een mindere club natuurlijk.
2: Oh. Nee, nee ze, wij hebben altijd een mooie pot in hun spieren. Maar nou, ja, mijn jeugdteam is wat Utrecht in Alkmaar. En ja. We zitten nou sowieso net meer bij hun in de competitie.
0: Nee, dus dan hebben we het al van Peter een heel goeie mee.
3: Mooi met je, jongens.
0: Dan praten we even over de korfbalclub van Haart. Die moest gisteren uit naar het VN.
3: Dat klopt.
0: Ja. Nou, als ik zo zeg, dan ja, wie me wel fit genoeg bij je of zo is de score dat wel even net?
3: Nou, dat zijn wel verschillende vragen, Johannes.
0: Ja, ik heb twee vragen in één keer.
3: Ja. Om maar eerst te beginnen, ja, fit wel.
0: Ja.
3: Alleen dat jij dat scoren, dat is een probleem op dit moment dus.
0: Ja.
3: Dat ja, we kregen juist mijn standje zo'n onderreed, sinds het vingen. Ja. En sinds de ploeg, ja, we hebben vorige weekend dat we het vuurtje in het zien van wond hebben.
0: Klopt.
3: Ja, en dan is sport soms ja, heel lastig te vatten. Hè, van, en wordt een beetje ongrijpbaar. Hè. Hoe kan dat dan nou de ene week? Dat je vrij zeker winnen, hè, zonder dat je heel veel problemen hebt. En dat je een week later gewoon niks in te brengen hebt. En ja, dat wie wel dat is het geval. Hè, we kwamen, nou, ik denk, na 10 minuten of zo, toen we zijn nog achter.
0: Zo. Ja, ja, dat wel heel hard.
3: En toen hier al een time-out op zitten, na 4-0. Hè, die hier na 4 minuten volgens mij al. Ja, en ja, die achterstand van 6 doelpunten, ja, die durf ik gewoon nooit weer te boven komen. En ja, dan werkt het vaak een beetje psychologisch. Hè, dat we hebben een hele soort pogingen wederom gehad. Ik kreeg een beetje die wedstrijd die we toen in de pijn speelden, daar weet ik net goed in. Alleen nog, ja, dan krijgen we de bal er niet in. Hè, en wat dat natuurlijk ja, wat langer probeert in een wedstrijd, ja, dan wordt het natuurlijk de mentale drempel om hem uiteindelijk wat te scoren, ja, die wordt natuurlijk steeds heger. En er komt druk op te lezen en ja, je zit er steeds minder lekker.
0: Ja.
3: Dus het is een beetje zo'n sneeuwbal effect, hè, dat het probleem wordt steeds groter. Nou ja, en aan de andere kant ja, voelen ze bij het vinger heel makkelijk. En ja, dan ziet er aan het eind van de weg zit een zandje met zien en uitslagen op het bord.
0: Ja.
3: Ja, en die doet wel heel erg zeer, hè? Want het was met vorige week een hele goede zaken om in te hebben, hè? Toch maar 4 verschil te winnen. Nou ja, even gewoon met vol vertrouwen gaan naar deze wedstrijd. Maar het idee van, nou ja, we herhalen dat we vorige week een dienst hebben. Hè? En bij winst of het vingen, ja, dan ben je nagenoeg veilig. Omdat we dan op onderling resultaat van het vingen winnen. Alleen dat jij nou na die nederlaag van Sneun leidt alles er een keer weer heel los voor. En ja, staan we nou gewoon op het laatste plakje.
0: Ja.
3: En dan mogen we degraderen. Maar dat zal het zien voor de boeg. Ja, we komen met Sneun ASVD krijgen. Nou ja, die binnen al kampioen. Hè, dat is in 4 waar de beste competitie. Maar kleed die speel je komende Sneun. Dat wij ze speel je zij thuis. Nou ja, dus is heel alles aan het wandelen om natuurlijk als kampioen zijn in zo'n laatste thuiswedstrijd te winnen.
0: Ja.
3: Nou ja, dan hebben we de laatste wedstrijd. Dat is in de pijn. Daar hebben we al een heel soort moeite mee hand. En ondanks dat wel een ploeg die ik wil gelijkwaardig om binnen, dus die ken ik binnen. Alleen dat jij, daar komt de druk behoorlijk op te lezen. Dus ja, na in zo'n nederlaag, in zo'n korte competitie, kennen nu ze veel te zonder in één keer heel oorzuurtje in. Waar dat we tot een pericolien, toen liep het en maar dat toch.
0: Nee, dus de laatste wedstrijd met misschien de point. Hè? Dus dan moet je voor de tijd ik oefenen met scoren weer, met.
3: Ja, zeker. Ja, nee, dus we zullen deze week daar heel hard mee werken. En
0: ja.
3: Ja, man, ook gewoon in gesprek, hè, om te zien hoe we ja, betterskip tonen gaan. En ja, dat is het enige wat er te dwars zit. Dan maakt er gewoon alles erom om om Sneun het allerbeste uit jezelf te halen. En
0: ja.
3: Ja, dan hopen dat het dan genoeg is voor dat punt. En dan kennen we weer dat er samen met Roos uit zijn. Alleen dat, ja, we zullen gewoon echt nog een vaatje tappen moeten. En ja, weer zelfvertrouwen tanken. En van nu daar waren we verder. En zo heel eerlijk is het karakter genoeg in de ploeg. En genoeg kwaliteit. Ja. En daar heb ik een heel soort vertrouwen in dat het gewoon goed komen gaat. Alleen ja, dit zijn vaak wel eventjes de momenten dat je als coach er wel eens even van wekker lezen.
0: Klopt, ja.
3: Nou, welke trucjes zal ik nou zitten dozen van heel om de boel weer onderhouden te krijgen. Dus we moeten dat op zich even overhuren met de
0: wedstrijd. Ah, dan luister je wel wekker van. Dus als je dat denkt, hey Frik, wat moet ik doen om optimaal de ploeg weer beter te doen, of niet?
3: Ja, zeker.
0: Ja. Dan geef even naar je harige twa. Die moest zo net VN 2 om juist om 12 uur. Dus dat weer zien Jochentje.
3: Ja, nee, ja, dat wie eigenlijk de uitslag en de wedstrijd. We hebben wat eerst ik op hoop zien.
0: Ja.
3: In het begin ging het even gelijk op. Alleen toen het waren het gatje maken hier. Ja, door Hans heel makkelijk uit. En toen wie dat gewoon een gelopen race. En goeie goals. Goed spul, goed verdedigd. Prima wedstrijd. En daarmee is het waar, die is nou wel safe. En die attractie van het Veermond. Ja, die kan dus nou op onderling resultaat niet meer inhelpen. Die hebben het scenario vertrokken waar wij maar het eerste maar bezig worden. Alleen nog, dat is voor 12 fantastisch. Hè. Heel blij mee, want daarmee hebben we wellicht wat extra opties nou bij Ian. Hè, dat we misschien wat orkeuze maatjes kennen hier en daar.
0: Ja.
3: Dus dat vind ik wel een goede pad. Ja, dat vind ik wel hartstikke goed.
0: Ja, klopt. Dan na je week geven we op naar je ASVD. Dus dan met hard om 12 uur en je met om 11 uur.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, dan moet je beide naar je naar Dronten.
0: Dronten?
3: Dus, zowel als het niet als 12 zullen het een lastige wedstrijd worden. Maar ja, ik ben er wel vorige keer bij het VAR die het verschil tappuntjes en bij het eerste die tappuntjes.
0: Ja.
3: Dus in die zin, zie je het er dichtbij. En nou ja, laten we hopen dat we bij het VAR de goede lijn het ongelukken kennen. En dat bij het eerste nou wel een keer de kant op valt. En dat in ieder geval wat meer goals matchen in. Dat zou al een hele mooie eerste stap vooruit wijzen.
0: Nou, ik zou zeggen, prat, succes komende sneeuwen met allebei de ploegen en de punt naar morgen met jouw haarig daar. Ik zal van je mijn duimen. Dan praten we naar week snoeren mee, wel hoe het gaat is, Peter.
3: Ja, best wel. Tot naar week, Janne.
0: Hartstikke bedankt en ont naar week.
3: Tot naar week. Hoi.

0: Ja, dan hebben we een telefoon van Ima Vonk van V Blauwhuis. Een heel goeie mee.
1: Ja, goeie mee.
0: Dan praten we over de wedstrijd van Blauwhuis tegen SV Hoge Smilde. Een onbekende ploeg voor Jemme, of net?
1: Wat zou het?
0: Ik zei een onbekende ploeg voor Jemme.
1: Ja, heel onbekend.
0: Ja.
1: Heel onbekend.
0: Ja.
1: Ik hoor ze helemaal niet.
0: Nee,
1: je
0: kijkt net. Nee.
1: Nieuwe, hele naar ploeg in de competitie, maar we hebben twee saaien op de kloten gekregen.
0: Jee, maar nee, dat is een soort Imer Vonk, qua size.
1: Ja, dat is ik een heel soort, maar als de het is wel in mijn eigen, vind ik, wel heel te flat tegen Duitsland. We komen vier in en of één via de rust aan tegen. Nou, dat we de eerste helft van ons weer helemaal met best waren helft hebben we wel krap hersteld. Het hier ik wel bewijs dat het hier ik wel size als ik ken, ja? Eerlijk is eerlijk.
0: Aha.
1: Dat met mijn ploeg wordt, ja, maar we missen zelf te vallen. En we, ja, met name in de omschakelmomenten, dan jouwen we net thuis en dan dondert de tegenstander hoe ze hinnen. Zelfs even verkeerd en dan krijgen we een salarisme elke keer in het maandje.
0: Ja, klopt.
1: Dat is dus mijn een beetje op het moment.
0: Ja. En het de scheidsrechter goed fluiten jood?
1: Ja, de scheidsrechter markeert niks aan, hè. Helemaal niks.
0: Aha.
1: Prima fluiten.
0: Ja, dus...
1: Hij luidt het aan.
0: Nee.
1: Zelf hebben we gewoon meer maatje. Dat is gewoon een dingetje op het moment dus.
0: Ja, dus...
1: Moeilijk scoren. We hebben saai maken. We scoren elke wedstrijd klaar. Maar als je zoveel kansen nou, in totaliteit krijgen, nou, dan ben je wel volle meer.
0: Ja.
1: En als we dan steeds naar de tegenstander van het kastje naar de muur te sturen, waar we zeggen dat is totaal met een dan heb ik er wel vrede mee. Als je dan zo is het ware bietenbrug opdringen, ja, dan is het met een cheerstander beter. Maar dat vind je in dit geval helemaal zo. Niet in momenten. En zij lezen er al je riem en wij net.
0: Ja, dat is...
1: Maar dat is een dingetje buizen. En, we zijn er druk mee aan de gang om het eruit te krijgen, maar...
0: Ja.
1: Dat plagen we net helemaal.
0: Nee, dat moet even een goed inslag om dat eruit te helden, hè?
1: Ja.
0: Dan gaan we even naar 4 oktober. Dan ben je om 12 uur uit naar VV Blauwe Twente. Een bekende ploeg voor je.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is een echte derby, hè?
0: Ja, klopt. Is
1: Balder, maar ja, dat is een kilometer zo'n...
0: Ja,
1: net 10. Jouw kilometer misschien niet meer kort. Dat warpt in de stijl, hè?
0: Ja, klopt, ja. Nou, een VV...
1: En dan ben ik op Keuns geërst, dus ja.
0: Ja, dat is wat oorzen dan, hè?
1: Ja.
0: En Joert had...
1: Ik denk dat de beide ploegen wel om een kweren binnen, hè, Nijwieken.
0: Nijwieken. Nou, Johannes zal een verspang doen met jou. Ik denk 2-4 voor je.
1: Nou, ik breng die twee kraten meer dan 5.
0: Oh, oké, okay, nou, dankjewel.
1: Ja, dat ook echt. Dan hebben de mensen de eerste overwinning van het seizoen ben.
0: Ja, dus dan jaren we naar Wieke snoeit mee wel hoe het ging tussen Ime.
1: Ja, nee, best ja.
0: Oké, doe de groeten daar en neem maar even hier op.
1: Zeg even aan en fijne uitzending verder, hè.
0: Oké, dankjewel. Hoi.
1: Oké.

0: Ja, dan scouwen we deze muziek even aan de kant. Dan hebben we Erik aan het telefoon van FFS. Een hele goeie meeje.
1: Goedemiddag.
0: Dan praten we even over FFS. Die moest juist om 12 uur in de Kunderen.
1: Ja.
0: Ja, dus ja, dat is een bekende ploeg, VM.
1: Ja, ja, die zit al een paar jaar bij ons in de competitie. En dan weet je dat het altijd lastig is.
0: Ja, ja, dat is...
1: Zeker met jouw te merken.
0: Ja, klopt. De juiste merk ik erbij. Dus ik altijd een dingetje om te zeggen... nou ja, hoe komt het met de jongens? Ja. Maar ja, als ik zo zeg... Als ik zo zeg, dan hebben de jongens wel goed die hand.
1: Ja, nou ja. De uitslag... ziet er goed uit.
0: Ja.
1: Maar de wedstrijd verder was niet zo heel goed.
0: Oké. Okay.
1: Eigenlijk helemaal niet goed.
0: Aha.
1: Dat zal wel een beetje te wijten wezen aan jou te merken.
0: Ja.
1: Maar goed, je trekt hem over de streep en uiteindelijk ziet niemand hoe die wedstrijd was. Zien ze alleen de punten.
0: Ja.
1: En ja, daar gaat het om.
0: Ja, klopt. Dus de punten die al is mooi in bij Jemme, bij FFS. Dus ja. Ja. Dus en komende week hoin, dan neem naar je Tor.
1: Ja.
0: Ja.
1: En, ja, dat zal lastiger worden.
0: Ja, dat wordt een lastig potje, want Thor die weet het ook wel hoe dat moet.
1: Ja, en wij denken inderdaad dat Thor, de Schelling en Krachenburg, dat wel de top 3 van onze competitie wordt. Alleen, ja, wij hopen wel dat ze ons als FFS daar een beetje kunnen tussennestelen.
0: Ja, klopt, want en, als ik zou zeggen, FC Krachenburg, die staat op 1, nou Jim op 2 en Thor Schelling is op de 3e plaats.
1: Ja, ja, ja, klopt. Die hebben wel een wedstrijd minder. Maar vooralsnog gaat het goed. Dus nou ja, dat moeten we vast zien te houden. Maar dan moet je wel iedere weekend scherp wezen.
0: Ja, klopt. Dus nou, ik zal een voorspelling doen met je, Erika. Ik denk even na je week met me uit naar je toren. Ik denk 12 jaar voor je.
1: Nou, daar tekenen we voor. Dat zou een beste slag slaan.
0: Ja, dat is zo'n hele mooie uitslag wijzen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus dan jaren we na week wel hoe de gegeven is, Erika.
1: Ja, helemaal goed. Doen we.
0: Nou, hartstikke bedankt. En door de groeten aan de heren en je met trainer, hè?
1: Helemaal goed. Komt goed.
0: Oké, okay, yo.
1: Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Hoi.

0: Ja, dan zit Johannes ook op de klok. Dat is ook bijna weer 4 uur. Dat betekent dat wij een mooi stopje mooi Spanburg spot op 20 september 2026, Mark.
1: Ja, het zit er dan alweer op inderdaad.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Mooie, volle interviews en ja, we binnen we de volgende week weer.
0: Ja, volgende week ben we er weer. Best wel direct na je week, Mark, of met Heerenveen toespiel je?
1: Nou...
0: Ja, je weet me nooit. Op snooit mee. Ja,
1: nou, ik ben er denk ik bij.
0: Oké. Okay.
1: Mijn remsje.
0: En na je week moest ik korfballen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja.
1: Dan werd je in de Waterpoort. Dus,
0: Waterpoort Boys.
1: Ja.
0: Ja, ja
1: dat dit is gewoon de Waterpoort. Waterpoort Boys is voetbal.
0: Ja, dat is voetbal. Ja, klopt. En, ja.
1: KV de Waterpoort.
0: Oké. Okay. Dus wat verwacht van je mijn ploeg?
1: Hier hebben we tot nu toe hebben we nou 4 wedstrijden in Spiegel, 5 keer woen.
0: Ja.
1: Dus met voor wel goed komen.
0: Dus dat punt mooi nemen naar je naar Wiekelta.
1: Ja, dan binnen we kampioen.
0: Oké. Okay.
1: Dus, lekker even.
0: Dan heb je mijn grote taart na je week.
1: Ja.
0: Oh, dan ben ik wel benieuwd nog. Stik je taart maar even naar de studio daar.
1: Ja, we hebben het nog zien wanneer het gebeuren.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Dat komt wel goed.
0: Ja. Dus na je week, daar hebben we de weer tussen 12 en 5. Mooi Spanburg spat, mooi Mark Visser.
1: En Johannes Vries.
0: En begin eruit, mooi een heel mooi plaatsje, Mark. Die heeft zelf al opzocht, dus die hebben we op een mooie boy even opzocht.
1: Ja, dus, dat is de Goo Goo Dolls, mooi Iris. Een hele mooie plaat.
0: En ik wens je me nog een hele goede snoeien weer verder. En ont na je week. Hoi.
1: Ont na je week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als er oorlog komt, ik kan nergens heen. Mag ik dan bij jou? Als er een klokken komt en kind mijn net rivine, mag ik dan bij jou? Als er een afspraak is, werk net onvoldoende kind, mag ik dan bij jou? Mag ik dan wat wezen, wat ik nog nergens best ben?

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden, omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis, nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

op een avond. Hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem was het

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over drie witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkere zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur. Radio.

krijgt ziep, maar dan zuiver en dat voor een papegaai, het is wonderbaar. Ik zei, wat kan dat beest nog meer? Wat voegen van Bruggen of wat zeer? Hij zei, ja, de hele Fries kent ook honderd in zijn repertoire. Hij zei, jong, jong, jong, jong, papegaai, jonger met de oester en een witje vraai en een beest dat kan te jongen uit volle bias. Let je meer.

waar ik kwam naar bar. En toen zag ik daar voor een café het oren mondje en hij bij je mee en ieder maar wie ben een mondje zwerven terug.

het lijsten uit de Friese Marren en hun programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste video's en kist live Sjen en Harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Ja.
3: Ja.
4: Zijn we er weer?
3: We zijn er weer.
4: Is het weer zover?
3: Het is weer 8 uur.
4: Ja.
3: Nou, daar gaat hij weer, hoor.
4: Oh. Oké, nou, dat sloeg ook helemaal nergens op. Maar het klonk hartstikke leuk. Welkom bij Afslag Maandag, aflevering 200. Waar is mijn draaiboek?
3: 60.
4: 260, die van 27 en 28 september 2026.
3: Lekker man, we gaan er weer tegenaan.
4: Hebben we er zin in?
3: Een beetje.
4: Nee, ja. We hebben er heel veel zin in.
3: Ik zou net zeggen.
4: Ja.
3: Zijn de tremolo's in het. I like it that way.

0: Kings. And all day and all of the night.
1: We gaan beginnen.
0: We zijn begonnen, ja. Nogmaals welkom aflevering 62. Dit zit er onder andere in.
1: Nou, het wordt warm najaarsweer, als ik de weergoden mag geloven.
0: En die mag jij geloven.
1: Zekers, want die informeren ons altijd van het actuele weerbericht. Het wordt een warme week en daarom dacht ik, laten we straks beginnen met wat tips voor als je buiten de deur ondernemen.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben we 4 tips zometeen voor. En onder andere zit daar het Wilhelmina-oord bij Sint-Nicolaas gaat bij. En je kan een wandeling en een foto-excursie in één doen.
0: Oké.
1: Dus ga je natuur ontdekken en een foto-excursie. Nou, dat en meer. Verder hebben we ook nieuws uit de regio. De KNRM in Lemmer die heeft deze zaterdag een nieuwe reddingsboot gedoopt en te water gelaten. Merle. Dat is de naam waar ze naar luistert. De boot vervangt de oudere Pelles Noordwijk en is speciaal ontworpen voor het ondiepe water voor de kust van Lemmer. En ik zei het al, het wordt een warme week. Deze maandag starten we met veel bewolking, maar dinsdag en woensdag dan wordt het warm met zo'n 24 graden.
0: Heen. Ongekend.
1: Eind september en het is nog zomer in de landen.
0: En daarna?
1: Volgens mij een graadje of 19.
0: Oh, maar dat is ook prima.
1: Dat is ook prima, ja, ja hoor.
0: Ja. Ja. Derde plaat naar achter is altijd vinyl.
1: Zeker. We hebben al veel verklapt wat er dit uur gaat komen. Behalve nog de vinylplaat van Erik. Dat gaat nu gebeuren.
0: Nou, ik geef het hoesje aan jou.
1: Ja, je hebt een gele singles, hè?
0: Ja, dat is een geel singeltje.
1: Singeltje.
0: Ja.
1: Oh, heb je deze laatst gekocht?
0: Redelijk laatst.
1: Ja. Nou ja, uit 2007 komt deze van de Women's Let's Dance to Joy Division.
2: Zit er ook geluid achter, het zou mooi wezen.
1: Koop het.
2: Nou, dat was hij al.
1: Geel vinyl klinkt het lekkerst, hè?
2: Dat moet zo wezen.

0: Michael Jackson, Leave Me Alone. Dat zou ik zeker doen, want nou, we kunnen niet meer storen. Hè? Dat is lastig.
1: Nee.
0: Nogmaals, Michael Jackson, Leave Me Alone. Hij zou zich omdraaien in de kist.
1: Nou, dat valt nou ook wel weer een beetje mee.
0: Ja.
2: Nou, dan gaan we naar de buitenactiviteiten, want het kan deze week. Natuurliefhebbers die kunnen zaterdag deelnemen aan een excursie door het natuurgebied de Wilhelmina-oord. Dat is bij Sint-Niek. Is zaterdagochtend om 10 uur en het duurt tot de klok van 12. Tijdens de excursie ontdek je het historische bosgebied dat in 1845 werd aangelegd door Jonkheer van Bijma. De karakteristieke eik- en beukenlanen die herinneren nog altijd aan dat vroegere landgoed. Tegenwoordig bestaat het gebied uit de combinatie van een wandelpark en een natuurgebied van het Friese Geer. Onderweg is er aandacht voor de dieren die daar in het gebied leven, zoals de zwartkop, de grote bonte specht, de gaai en de das. De gids die vertelt over de geschiedenis van het gebied en laat zien welke sporen dieren allemaal achterlaten. Wandeling is dus van 10 tot 12. Aanmelden moet via het friesegeer.nl.
0: Fotograaf Boukje Bosma die laat op vrijdagavond 2 oktober een bijzondere fotowandeling door Stavoren. Het thema is zonsondergang in Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland. Het wandeling die start om 6 uur 's avonds bij de Fontein van Stavoren. Duurt tot ongeveer 8 uur 's avonds. Deelnemers gaan op zoek naar mooie composities langs de Friese IJsselmeerkust, waar de ondergaande zon, het water en de zeilboten vaak voor spectaculaire beelden zorgen. En ook wanneer het weer minder meewerkt, biedt Stavoren volop fotomogelijkheden, zoals de historische haven, de bruine vlag.

0: met de vrijwilligers van de buurttuin. Als bezoeker kun je ook allemaal informatie krijgen over het vrijwilligerswerk in het groen. Maar ook gewoon langskomen voor een gezellig middag, want er zijn ook hapjes en drankjes aanwezig. De Pieterstuin die vind je tussen het turfland en de lijnbaan in Lemmer.
1: En van zaterdag 3 tot en met zaterdag 10 oktober vindt in heel Friesland opnieuw de actie Skinwetter plaats. En tijdens deze week zetten vrijwilligers zich in om zwerfafval op te ruimen in en rond het water. De Friese Milieufederaties die roept de verenigingen, scholen, sportclubs, buurtgroepen, scoutinggroepen, duikers, suppers en al die andere organisaties op om mee te doen. En ook in de Friese Marren worden verschillende opruimacties georganiseerd. Met de actie willen de organisatoren aandacht vragen voor schoon water en schone leefomgeving. Meedoen en aanmelden kan via samenfrieslandschoon.frl/skinwetter.
0: Meer evenementen op rtvspannenburg.nl, ja. Televisiekanaal, de gratis app. En wil je iets toevoegen, dan staat de mailbox wagenwijd voor je open.
1: Oh, waar kunnen we die heen sturen?
0: Nieuws, apenstaartje, rtvspannenburg.nl.
1: Nice. Zometeen,
0: weerberichtje.
1: Oh, nou, dat was heel kort, dankjewel.
0: En het ziet er goed uit.
1: Oké, heel fijn.
0: De Golden Earring is dit. Paradise in Distress.

0: van de Electric Light Orchestra. Oh, in de normale versie gaat er een deur dicht. Maar die hebben we hier dus niet.
1: Nee, want de deur staat open voor het weerkoortje.
0: Ja.
2: Mooi.
0: Hier zelfs met applaus, hè. Ja. Dat is ongekend.
3: Radio Spannenburg, ja. Weerbericht.
0: Met Ronald van der Pol.
2: Maandag hebben we met een tweedeling in het land te maken. In de noordwestelijke helft van het land is het bewolkt. Ja, daar vallen wij dus ook onder. En in de zuidoostelijke helft van het land, dus in het binnenland, daar is het droger en daar schijnt ook wat vaker de zon. Aan het einde van de ochtend is het wel 18 graden, dus het is zeker niet koud. Maandagmiddag dan houdt deze scheiding tussen noordwest en zuidoost aan. En in het westen en midden van het land kan gedurende de middag ook nog eens een buitje vallen. Naar inzicht lijkt het bij ons droog te blijven in Friesland. De temperatuur die stijgt naar 20 graden. In het zuidoosten is het dus droog. En er komt vooral veel hoge bewolking voor. Daar kan de zon regelmatig gewoon goed doorheen schijnen. Dus ja, in Limburg en Gelderland kunnen ze in de handjes weer hebben. Maandagavond blijven voornamelijk in de kustgebieden nog enige tijd een paar buien mogelijk. In de late avond trekken die buien geleidelijk noordwaarts weg. Het wordt in het hele land droog. De bewolking neemt geleidelijk iets af. Aan het einde van de avond dan hebben we een graadje of 16. In de nacht naar dinsdag is het droog, wisselend bewolkt en het koelt weinig af. Minima die schommelen rond de 15 à 16 graden. Dinsdag dan voert een matige zuiden tot zuidoostenwind zeer warme lucht naar ons land toe. In grote delen van het land loopt de temperatuur in de loop van de middag op naar zomerse waarde tussen de 25 en 28 graden. Ja, dat is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Alleen direct aan de kust blijft de temperatuur iets achter. Maar ook daar is het aangenaam met 23 graden. Hele dag blijft het droog. Wolkenvelden wisselen zich af met zon. Woensdag stijgt opnieuw het kwik naar waarden tussen de 25 en 28 graden. En rond de 23, 24 graden direct aan de kust. Dan af en toe hoge bewolking, maar ook ruimte voor de zon. In de avond neemt de bewolking toe en er volgt vanuit het westen enkele regen- en onweersbuien. Donderdag dan wordt het nog maximaal een graadje of 19 bij een zwakke tot matige westenwind. Gedurende de dag trekken er buien langzaam van west naar oost weg. En dan breekt vanuit het westen aan het einde van de dag nog eventjes de zon door. Nou, dan het weekend. Dan hebben we een graadje of 19. Dat betekent dat het nog steeds aan de zachte kant van de tijd van het jaar is. En ja, de dagen die verlopen wisselen bewolkt. Ook af en toe perioden met zon, maar ook af en toe een drupje regen. Maar het zal niet heel veel voorstellen.
0: Hoe warm het nou?
2: Nou ja, zo'n 25 graden, dus ja.
0: Ja,
2: hoeveel dagen nog? Hoeveel dagen nog?
0: Zoek het er snel op.
2: Da da da da da, 89 dagen te gaan. Ongekend, hè?
0: Ongekend. Sorry, de winstbreuk van deze week.
2: Luidt als volgt. Draagt de haas nog lang zijn zomerkleed, dan is de winter nog niet gereed.
0: Oh, dat zijn.
2: Straks hebben we nieuws over de nieuwe reddingboot van de KNRM in Lemmer. En wat hebben we nog meer? Oh ja, het werk aan de Hollandia-tunnel bij Jouren die gaat eindelijk van start.
0: Het werd tijd. Man without hats, the safety.

0: 11 Mens op Radio Spannenburg. Brengt ons bij nieuws uit de regio.
1: Bij de KNRM in Lemmer is zaterdag officieel de nieuwe reddingboot Merle gedoopt en te water gelaten. De boot die vervangt de ruim 20 jaar oude Palace Noordwijk en is speciaal gebouwd voor inzet op ondiep water rond de Friese kust. Volgens de KNRM biedt de nieuwe boot meer snelheid, betere vaareigenschappen en extra veiligheid voor zowel de bemanning als mensen die gered moeten worden. De Merle behoort tot de nieuwe Catharina D-klasse en is uitgerust met krachtige, stillere en zuinigere motoren. En dankzij de zogenoemde Deep V-romp kan de reddingboot bovendien beter door de golven varen. De KNRM in Lemmer komt jaarlijks ongeveer 55 keer in actie. En met de komst van de nieuwe boot verwacht het reddingsstation nog sneller te plaatsen te kunnen zijn bij noodsituaties op het IJsselmeer en de andere Friese meren. De naam Merle die verwijst trouwens naar de vrouw die de boot heeft geschonken. Tijdens een feestelijke ceremonie werd de boot met champagne gedoopt voordat deze officieel werd overgedragen aan de KNRM.
0: Tijdens de 72e agrarische schouw in Jouren is de jaarlijkse zilveren pieper uitgereikt aan het energiebedrijf Nieuwe Stroom uit Heerenveen. De onderscheiding die gaat ieder jaar naar de standhouder die op de meest creatieve of ludieke manier invulling geeft aan het thema van de beurs. Tijdens de organisatie wist Nieuwe Stroom zich dit jaar duidelijk te onderscheiden van de andere deelnemers. De prijs die werd woensdagmiddag uitgereikt op het terrein van de agrarische schouw, waar honderden deelnemers, boeren en bezoekers samenkwamen. Met meer dan 160 standhouders was er opnieuw veel belangstelling voor het evenement. De zilveren pieper is inmiddels uitgegroeid tot een vaste traditie binnen de agrarische schouw en geldt als een gewaardeerde erkenning voor bedrijven die opvallen door originaliteit en presentatie.
1: De brandweer heeft bij alle kazernes op het Friese vasteland tijdelijk beveiligingscamera's geplaatst. Aanleiding is een landelijke golf van inbraken bij brandweerkazernes. In Nederland is dit jaar al tientallen keren ingebroken, waarbij criminelen vooruit zijn op kostbaar reddinggereedschap. Ook de kazernes in de Friese Marren worden hierdoor extra beveiligd. Volgens Brandweer Friesland is er in de provincie nog geen sprake geweest van inbraken, maar wil de organisatie voorkomen dat criminelen hun aandacht naar onze provincie verleggen. De camera's zijn vooral tijdens de avond- en nachturen actief. Bij verdachte situaties kan direct contact worden gelegd met de politie. De brandweer roept inwoners op alert te zijn en verdachte situaties direct te melden. Naast cameratoezicht zijn ook aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen, al worden daarover om veiligheidsredenen geen details gegeven.
0: En weggebruikers die moeten volgende maand rekening houden met hinder rond de Hollandia-tunnel bij Schaarsterbrug. Rijkswaterstaat laat van 12 tot en met 23 oktober herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de tunnelconstructie onder de A7. De werkzaamheden zijn nodig nadat eerder dit jaar een voertuig tegen de keerwand van de tunnel botste en daardoor ontstond schade aan de constructie. En tijdens de werkzaamheden is de tunnel op werkdagen tussen 6 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds afgesloten voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer tussen Jouren en Schaarsterbrug. Verkeer die wordt omgeleid via onder andere Sint-Nicolaasga en de A6. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. En tussen 13 en 16 oktober geldt zelfs een volledige dagafsluiting van de tunnel. Buiten werkzaamheden blijft de doorgang beperkt, mogelijk via één rooststreek. En dat is dan geregeld met verkeerslichten.
1: Deze en andere informatie ook terug te vinden in de app van RTV Spannenburg. Downloaden.
0: Wat kost dat ding?
1: 0 euro.
0: Wat?
1: En 0 cent zelfs.
0: Hoeveel korting geven we er weer op?
1: 0,00000, 100% korting.
0: Ongekend.
1: Nooit in de uitverkoop, altijd gratis.
0: Ja. Ja.
1: Of anders via rtvspannenburg.nl. Zet hem in de favorieten. Gaan we het straks nog eventjes hebben over de dansmaand van het Toornhoes.
0: Kunnen we
1: hier op dansen, op deze? What becomes
0: nee.
1: Of ja, wel een romantisch schuiveltje.
0: Ja,
1: kun je
0: dat is waar. Maar
1: doen.
0: Ik denk dat de volgende plaat, die doen we dan daarna. Die is fijner, denk ik.
1: Ja, daar kun je beter op bouncen.
0: Maar doen we dan na dat bericht maar eventjes. Dave Stewart en Colin Blunstone zijn dit.

0: Dave Stewart, Colin Blunstone deden het samen in deze plaat. What Becomes of the Broken Hearted. En dan muziek maken, hè? Niet het andere gedoe. Ja. Oh, sorry, ja. Goed. En gewoon bericht hebben we nog.
1: Ja, deze zaterdag dan begint de oktober dansmaand van het Toonhoes. Er zijn allemaal workshops en hip-hop battles. Georganiseerd door Freestyle. Tijdens de hele maand oktober kan iedereen gratis kennis maken met geselecteerde danslessen van het Toonhoes. De aftrap die bestaat uit 2 workshops voor kinderen vanaf 9 jaar. De eerste workshop is van 9:45 tot 10:45. En dan de tweede workshop is van 11:30 tot 12:30. Activiteiten zijn bedoeld voor kinderen die kennis willen maken met verschillende dansstijlen, dansdocenten en de dansgroepen. En gedurende de hele maand worden op meerdere locaties in totaal 5 workshops georganiseerd voor verschillende leeftijden. Je moet even op de website kijken van de Toonhoes. Daar staat alles wel per datum uitgeschreven wat er allemaal te doen is.
0: Hartstikke mooi. Zometeen.
1: Zometeen gaan we het hebben over de juiste merkenkoersen. Dan gaan de voetjes ook van de vloer, maar in dat geval de hoefjes van de vloer. En wat hebben we nog meer? Museum Jouren, die bestaat 50 jaar. Dat wordt zaterdag groots gevierd. Er wordt veel bezoekers verwacht. Uitgebreid programma.
0: Oké. Nou, deze plaat kun je wel dansen.
1: Ja, je kunt wel lekker om swingen, hè? Ja. Snap your fingers.
0: Zo is dat. Na het nieuws van 9 uur zijn we er weer. Wij sluiten onder andere af met Vitesse. Dit is Rosalind.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom. Afslag Maandag, aflevering 260, die van 27 en 28 september 2026. Oh, de laatste van september alweer, jongens. We gaan snel. Volgende week zitten we al in oktober.
3: Ja.
2: Ongekend.
3: Ja.
2: Ongekend. Zometeen gaan we hebben over de juiste merken. Want wie gaat dat feestelijk afsluiten? Verder ook Museum Jouren, die bestaat maar liefst 50 jaar. En Dolly Parton, die staat ergens in Centraal. Waarvan, dat hoor je zometeen. Ja, dat vind ik ook.
3: Jouren. Ja. Spannenburg met een goede muziekmix. AC/DC komt eraan. Holla de Rosie naar Narada, Michael Walden, Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.

0: af van je speakers.
1: Heerlijk.
0: Rust.
1: Ja. Ja, voor.
0: Het is 11 minuten na 9. Je leuk dat je afgestemd bent op afslag maandag.
1: Ja, zeker.
0: We gaan er weer tegenaan met evenementen de komende 60 minuten nog op je radio. Waar gaan we het over hebben, Erik?
1: Nou, we gaan de Joost de Merken nog even. De Joost de Merken, oh, ja, die we op maandag 28 september traditioneel afgesloten met een Joost de Merken koersen op de drafbaan aan de Nutsbaan in Joure. Vanaf 2:30 dan staat er een volledig koersprogramma met 9 wedstrijden. Ja, dat staat op een programma. De deelnemers die strijden daarbij onder meer om de Joost de Merken bokaal. Ja, die koersdag die is ook wel bekend als de kermiskoersen, die al jarenlang een traditie zijn van de laatste dag van de Joost de Merken. Bezoekers kunnen dan niet alleen genieten van een spectaculaire drafsport, maar dan ook nog de gezellige sfeer rond de baan. En na afloop van de wedstrijden is er live muziek met diverse eten- en drinkgelegenheden die aanwezig zijn. De koersen die beginnen om 2:30, kost je 10 euro'tjes om aanwezig te mogen zijn.
2: Kermis!
1: Zo, die kan wel even binnen, hè? Hallo, zijn we er nog? Is de zender uitgeslagen? Ja, we zijn er nog.
0: Dat was lauw.
1: Ja, zorg er zelf ook van.
0: Ja, hij stond snoeihard op de mengtafel hier, ja.
1: Jij bent er wel van plan.
2: Ja,
1: ik wist het.
0: Okay, okay.
1: Ik zie het aan je gezicht, ja, dat je wel van plan bent.
0: Ik had de schuif uit schrik, had ik de schuif alweer dicht gedaan.
1: Ja, dat snap ik. Voordat die lauw weer langskomt, hè?
0: Ja. Hé, we zien. We gaan naar Museum Joure.
1: Daar zijn we gebleven.
0: Museum Joure, die bestaat 50 jaar. En dat gaan ze deze zaterdag vieren. Er is een gratis toegankelijke open dag van 10 tot 5. Bezoekers die kunnen deelnemen aan rondleidingen, demonstraties, workshops en historische wandelingen. Er zijn onder meer rondleidingen over de geschiedenis van Douwe Egberts, demonstraties over koffiebranden. Er is een werkende theezakjesmachine en een activiteitenprogramma rond de Friese klokkenindustrie. Een en al nostalgie dus. Ook aan de kleintjes is gedacht. Zij kunnen cakejes versieren. En er is de zogenaamde jonge makersroute. En daarnaast is er een gratis koffieproeverij. En er is live muziek. En lokale organisaties die zorgen voor extra sfeer in de museumtuin. Er worden veel bezoekers verwacht, want ja, het is gratis. Daar houden we Hollanders van. Hè?
1: Zeker.
0: Dus bij grote drukte kan de toegang even tijdelijk worden gereguleerd. Heb daar respect voor.
1: Gerber van Dekken die brengt op zaterdag 3 oktober samen met muzikanten Wander van Duin en Josse Posma de voorstelling Wel Wij van Dremen. In de muzikale voorstelling neemt Van Dekken het publiek mee in het leven en de muziek van Dolly Parton. Met zangverhalen en live muziek wordt gezocht van de kracht achter de wereld. Die opgroeide in armoede en Tennessee en uitgroeide tot een van de bekendste artiesten ter wereld. Begint al om 19:30 s'avonds, kosten zijn €15 per persoon. En die kaartjes kun je krijgen via papageenhuisfriesland.nl.
0: We hebben een WhatsApp tiplijn.
1: Agenda.
0: Ja,
1: oh,
0: ja,
1: ja, ja, die was ik vergeten.
0: papageenhuisfriesland.nl/agenda.
1: Ja.
0: De WhatsApp tiplijn van RTV Spannenburg. Irie de Boer, hoe werkt dat?
1: Appje sturen en appje krijgen bij ons. Ja, wij krijgen het appje binnen.
0: Ja.
1: Maar je mag appen. 0514-602121. Voeg hem toe aan uw contacten.
0: Ja, alle tips en nieuwtjes en evenementen in de Frieske Marren, drop ze in die WhatsApp.
1: Ja, en als je het nog makkelijker wil maken, op onze website staat de grote knop. Tip de redactie, dan komt die vanzelf bij ons terecht.
0: Oh, dan hoef je alleen nog maar op de knop te drukken.
1: Lekker knikkeren. Klikken, klikken.
0: Klik en klaar.
1: Lekker, klikken, klaar.
0: Lekker, man. Gaan we door met de muziek van Daft Punk.
1: Dat kan ook zo.
0: Oh. En Pharrell Williams, Nell Rogers.

0: nacht.
1: Drukwerk. Schijnen liggen op mij. Dat hoeft niet, want de TL-bakken staan hier in de studio gewoon aan.
2: Nee, dit zijn geen TL-bakken.
1: Is het geen TL? Wat is dit?
2: Dit zijn spotjes.
1: Oh, gewoon spotjes. Nou, dat is nog beter eigenlijk ook.
2: Ik zou net zeggen.
1: Dames en heren, twee keer feest van uw eigen belastinggeld.
2: Ja, de gemeente Buskmar, die houdt zaterdag 3 oktober een open dag in het vernieuwde gemeentehuis Heremastraat. De bezoekers die krijgen de gelegenheid om het gebouw van binnen te bekijken. En de medewerkers te ontmoeten en meer te leren over het werk van de gemeente. Wat ook voor de rondleidingen gegeven is als bijzondere plek in het gebouw. En wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de gemeente. De meest bijzondere plek trouwens, want lijkt mij het koffieapparaat.
1: Nou, die heb ik al eens een keer mogen proberen.
2: Wat is dit? Schokkend nieuws.
1: Jazeker.
2: En smaakte het?
1: Het was goede koffie. Maar kijk, ja, dat mag ook wel.
2: Ja, dat is gewoon heel belastingcenten.
1: Dat bedoel ik.
2: Dat elk knopje die je indrukt, dat kost geld.
1: Bovendien, als hier gasten bij ons bij RTV Spannenburg de vloer komen, krijgen ze ook goede koffie.
2: Zeker. Om 11 uur dan vindt de officiële openingsmoment plaats met burgemeester Leo Pieter Stoel en de gemeentesecretaris Ditta Kazemier. En voor kinderen zijn er activiteiten zoals puzzelspeurtocht, springcursus en lekkere koffie, hoor ik net.
1: Ja, zeker. En bij RTV Spannenburg hebben we regelmatig bericht over de verbouwingen van het gemeentehuis. Als je dan een greep op Facebook deed in de reacties, dan waren mensen niet altijd even positief.
2: Oh, nou.
1: Ja, het kost natuurlijk klauwen met geld. En die balken die je nu om het glazen gebouw hebben, die schijnen dan weer lelijk te zijn. Maar ja, over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Maar mooie gelegenheid om daar zaterdag zelf eens even naartoe te gaan. En dan
2: en
1: eens
2: de
1: even
2: koffiekan erbij te pakken.
1: Zeker.
2: Misschien is er ook wel een koekje. Je weet het niet.
1: Nou, wie weet stelt het de mening van de kritische burger weer bij.
2: Of een chocolaatje. Of van de kapsalonnetje.
1: Ja, nou, dat hebben ze dan niet. We gaan door, want ook in Lemmer is het zaterdagfeest. Swimfun wordt daar officieel geopend. Het zwembad op de vernieuwde locatie. Vanaf 11:15 zijn inwoners, medewerkers, omwonenden en andere belangstellenden welkom. Om 11:00 zal de opening worden verricht door wethouder Barbara Gardeniers en de local manager Ilse Terpstra-Oenema. Ze gaan een lintje knippen, hè? Verrassend. Daarna is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje de vernieuwing.

0: nieuwe de accommodatie te bekijken. Sarah is ook aanwezig. Sarah is de mascotte. Naast een nieuwe uitstraling met een nieuw logo en een nieuwe gevelbelettering breidt Swimfun het aanbod uit. Vanaf 3 oktober kunnen kinderen ook op zaterdag deelnemen aan de reguliere zwemlessen in het zogenaamde Turbo Zwemmen.
1: En we blijven nog even in Lemmen, want het centrum van Lemmen staat in het teken van een feestelijke start van de herfstroute met de spectaculaire bellenblaaskunsten van Stefan Masseur. Deze artiest die trekt door het centrum en verzorgt op verschillende locaties bijzondere zeepbellen-acts. En tegelijkertijd kunnen bezoekers genieten en deelnemen van de herfstroute. Dat is een wandelroute langs deelnemende winkels met een pompoenpuzzel voor jong en oud. En bij iedere deelnemende winkel is een rebus te vinden waarmee een letter kan worden verzameld. En samen vormen die letters een geheim herfstwoord. Ik denk blad. Gewoon 4 letters.
0: Ja, blad.
1: Inleveren kan bij het Papagenenhuis aan de Nieuwburen 36 in Lemmer. En waarbij de deelnemers daarna nog even kans maken op een leuke prijs. Mensen, het is gewoon blad.
2: Nee, ik denk dat het eikel is.
1: Dat kan eikel. Ook nog, ja. Eikel. Dat is helemaal mooi wezen.
2: Nee, dat zal het waarschijnlijk ook niet zijn.
1: U heeft gewoon een K.
2: Nou. Ze zit er weer goed in, hè, deze maandag.
1: Heerlijk.
2: Nou.
1: Walnoot.
2: Ja.
1: Rijsterbos.
2: Ja.
1: Ja, allemaal.
2: Dan ben je wel heel lang aan het zoeken, ja, als je dat, ja, bij elkaar moet schrapen.
1: Rijsterbos, ja. Boombladfestijn.
2: Nou.
1: Ik denk dat hem is.
2: Eigenlijk zouden we hem gewoon moeten doen.
1: Of gewoon Den. 3 letters. Den.
2: Den, ja.
1: Sparrenboom. Kerstboom. Nou, dan is het klaar.
2: Ja, straks het weerbericht met Erik. Dit is de Four Tops.

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het

0: 2014 is de luchtdruk in Bolleur.
1: Radio Spallenburg, weerbericht.
0: 10:04, Erik de Boer met weer.
2: Maandag hebben we met een tweedeling te maken. In de noordwestelijke helft van het land is het bewolkt, maar in het zuidoosten is het droger, schijnt de zon wat vaker. En daar dan tussen de bewolking door. Aan het einde van de ochtend is het dan 18 graden. Maandagmiddag dan houdt deze scheiding tussen noord en west aan. Nee, noordwest en zuidoost aan, zo moet ik het zeggen. In het westen en midden van het land is het gedurende de middag een bui. Kan daar vallen en in deze regio stijgt de temperatuur dan ook niet verder dan een graad of 20. In het zuidoosten is het droog, komt vooral hoge bewolking voor, waar de zon geregeld doorheen weet te schijnen. Maandagavond blijft het voornamelijk in de kustgebieden nog enige tijd buien mogelijk. In de late avond trekken de buien geleidelijk noordwaarts weg en wordt het in het hele land droger en de bewolking neemt geleidelijk iets af. Aan het einde van de dag is het in Limburg nog 20 graden, elders een graadje of 16. In de nacht naar dinsdag is het droog en wisselend bewolkt. Het koelt af maar weinig af. De minima schommelt tussen de 15 graden in het noorden en lokaal 18 graden in het zuiden. Dinsdag voert een matige zuiden tot zuidoostenwind opmerkelijk warme lucht naar ons land toe. In de grote delen van het land loopt de temperatuur in de loop van de middag op naar zomerswaarde tussen de 25 en 28 graden. Wat uitzonderlijk warm is voor de tijd van het jaar. En alleen in de kustgebieden blijft de temperatuur iets achter, maar hier is ook aangenaam warm met 23 of 24 graden. Het blijft de hele dag droog en wolkenvelden worden afgewisseld door de zon. Ja, dan woensdag, dan stijgt opnieuw het kwik naar waarde, waar vergelijkbaar met dinsdag. Het trekt een hoge bewolking over af en af en toe is het ook wat ruimte voor de zon. In de avond neemt de bewolking toe en volgt vanuit het westen enkele regen- en onweersbuien. Dan donderdag, daar wordt nog maximaal 19 tot 21 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Gedurende de dag trekken de buien langzaam naar het oosten weg en in het westen breekt dan de zon nog even door. In het weekend blijft het met een graad of 19 aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. De buien op de dagen verlopen verwisselend, bewolkt, maar ook geregeld periode met zon en af en toe een bui.
0: Ui is goed.
2: Bui.
0: Tegen dit neerslagtekort gaan we ook niet meer goed maken trouwens.
2: Denk niet, nee. Maar we hebben al een hele hoop ingehaald.
0: Dat is waar. Maar toch zitten we bij de 5% droogste jaren. Tot zover mijn statistiekjes.
2: Bedankt.
0: Zometeen.
2: Gaan we naar het Woudagmaal. We hebben een nieuwe locatie voor de Jozefmarkt. Lazy Sunday met live muziek. Djembe spelen, als je dat wilt, dan kan dat. Top schaatsen in Tialf. En bezoekers hier zijn welkom bij het Roerox Trabant.
0: Hoi naar Jonas Brothers. Dit is

0: Happy Hour van de House Martins.
1: Happy Hour.
0: Wij gaan naar de uitgangstips voor de komende week.
1: Ja, het Wouden Gemaal die organiseert tijdens de oktober kindermaand en de kinderboekenweek twee speciale voorleesdagen voor kinderen. Zaterdag 3 oktober en zaterdag 10 oktober staan verhalen, fantasie en techniek centraal in het UNESCO Werelderfgoed. Aanmelden kan op woudagemaal.nl/agenda.
0: De jaarlijkse Jozefmarkt die vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 oktober. Maar ze verhuizen naar een nieuwe locatie. Jij als bezoeker kan tussen 1 en 5 naar de loods van ATF RVS. Die vind je aan de draainummertje 20 in Heeg. En tijdens de markt is er een groot aanbod aan tweedehands spullen te vinden. Van kerstballen, servies en huisraad tot meubels en allerlei bijzondere koopjes. Wie graag rondsnuffelt op zoek naar iets unieks, die kan daar 4 uren zijn of haar hart ophalen. Jozefmarkt wordt georganiseerd door de basisschool De Opstekker en de Sint-Jozefkerk. De opbrengst van de markt die gaat naar de school en de diaconie van de Sint-Jozefkerk.
1: Restaurant Badmeester Kijmpen in Balk die organiseert op zondag 4 oktober een Lazy Sunday Afternoon met live muziek op het terras. Vanaf 3 uur verzorgt het duo Wijma en Van der Werf een middag vol bekende klassiekers en moderne hits.
0: Dan gaan we naar Afrikaanse ritmes. Wie daar kennis mee wil maken, die kan aanstaande donderdag terecht bij een djembe-les in het muziekcafé van het Papagenohuis in Lemmer. De les is van 4:30 tot 4:30 bedoeld voor deelnemers vanaf 16 jaar. Zowel beginners als ervaren spelers zijn welkom. Het draait eigenlijk allemaal om samen muziek maken. En leren deelnemers verschillende ritmes spelen op de djembe. Trommelen maar wel van tevoren even aanmelden via papagenohuisfriesloon.nl/agenda.
1: In TL Wenereveen staat van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober een drugschaatsweekend gepland. 3 dagen lang wordt het Dutch Open Short Track verreden, waarbij de deelnemers Short Track Top in actie komen op de korte baan. Zondag 4 oktober volgt daarnaast de 8e editie van de NK Clubs. 14 van de beste schaatsverenigingen van Nederland strijden dan in een teamcompetitie om de nationale titel.
0: Daar is het wel koud binnen.
1: Ja, daar wel, ja.
0: En we blijven een beetje in het sporthoekje. Zaterdag 3 oktober is de Boeren Rocks in Terband. Dat is een boerenversie van de High Rocks. Het vindt dus plaats op een boerderij. Vanaf 2:30 starten de eerste deelnemers aan het parcours vanaf de Engwirderweg 57. En de laatste finishers die worden rond 4:30 verwacht. Teams die leggen samen 8 keer 850 meter hardlopen af. En dat wordt afgewisseld met allerlei verschillende krachtopdrachten. Je kan je daar niet meer voor aanmelden, maar als bezoeker kun je natuurlijk altijd langskomen om de deelnemers aan te moedigen. Ik had ook begrepen dat het daar een beetje lastig parkeren is en dat het handig is als het lukt om op de fiets te komen als bezoeker. En dan ben je zelf ook nog eens sportief bezig.
1: Kun je daar aan.
0: Dat waren ze.
1: Dat waren ze.
0: Mooi.
1: Straks de colofon.
0: Ja, de colofon komt eraan en het is precies 9:45. Dat betekent dat we naar het leukste kwartier van de Nederlandse radio gaan. Dat betekent dat er een paar kwaliteitskantjes scherp gesteld worden.
1: En wij gaan ook niet stoppen met dansen hiervan, hè?
0: Nee, want het is oktober dansmaand, hè?
1: Ja,
0: zoals we het vorige uur hadden, ja. De uitsmijter en bonusmateriaal komt eraan. Hou je radio dus op Spannenburg. Dan gaan we je muzikaal verwennen het komende kwartier.

0: Gelegenheidsformatie.
1: Ja, dat was het wel, hè? Een gelegenheidsformatie, Traveling Wilburys.
0: Je hoorde Handel with Care. Dan gaan we naar het stichtelijk woord van Irene Boek.
1: Ja, heb je nou zelf dit vorige programma natuurlijk eens mailen? Nieuws!
0: Het gaat te snel,
1: hè? Hoeveel tijd heb ik dan?
0: Ik heb alle tijd.
1: Ik heb nog wel één. Heb je nou zelf tips voor dit programma? Dan kun je ze mailen. Nieuws. @rtvspannenburg.nl. Heb je nou wat gemist? Dan is dat een enorme schande.nl. Dan is dat een enorme schande.nl. Dan kun je dat 4 weken inderdaad terugluisteren. En dan is iedere maandag tussen 8 en 10 op RTV Spannenburg.
0: We gaan naar de uitsmijter. En bonusmateriaal.
1: Ja, dit is een hint, hè?
0: Dit is een hintje. We zetten hem er gewoon bij, want het is een plaat.
1: Ja, hij is... Ja.
0: Dit zijn Ronald en Donald met Kwek Kwek. Maar dat is eigenlijk niet de uitsmijter die we gaan draaien.
1: Wat gaan we dan wel draaien?
0: Disco Duck.
1: Van Ricky D. Ja,
0: heerlijk. En de Cast of Idiots, hè? Hoort erbij.
1: De Cast of Idiots, ja, natuurlijk.
0: Een goede uitsmijter deze week bij Afslag Maandag. Daarna hebben we nog wat bonusmateriaal van de Zielertaler. Dat is de Wichigmoda, de Zielertaler. Hebben wij alles weer afgevinkt. Kan jij aan de nieuwe week beginnen. En wensen we jou veel plezier met de non-stop muziek naar tienen.
1: Ja, en dan zijn wij gewoon volgende week weer natuurlijk.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsieroeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om.

0: De beste muziek van thuis, onderwijs en op het werk. Dit is Radio Spannenburg.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink het nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is actiefien op YouTube. Sjoeg naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om tol.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Ian Oeren.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voor Stovitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.